Brown Daddies en Kid Cadillac. Oké, dan ga je richting Houston, Texas. En de 40er aanvang 50 jaren. In Houston, Texas gaven ze damals in deze vroege aanvangtijd een grote omvangrijke country hillbilly scene. Als een van de eerste stonden erbij waren damals Benny Leaders. Een vurende hillbilly cat in de omgeving van Houston, Texas. Benny Leaders en de Western Rangers. Zijn platen of Freedom Records worden damals vastgehouden. Aangespeeld in de legendaire recording studio ACA Studios van Bill Holford. Uit de jaren 1950. Gaan we het hier op Freedom Records, Benny Leaders en de Western Rangers met Naked Woman.

knack, knack. Keep on nagging. Someday you're gonna find. Zoeken, de zult vinden. Dat waren Benny Leaders en de Western Rangers. 1950, of Freedom Records. En zijn de band speelde de Malzauge Link Davis. Houston, Texas in de 50s. Oké, okay, van Houston, Texas, 1950, gaan we jetzt richting Chicago, september 1946. De grote omvangrijke Chicago blues scene in die 40er en 50er jaren. We hebben jetzt hier op de platte speler Lee Brown aan klavier. Alex Atkins, saxofoon, Leroy Forster, gitaar en Ernest B. Crawford met bas. Lee Brown hebben we jetzt hier met Round the World Boogie.

Devil Ball Tonight, Rack It Up, Rat It Up, Elvis Presley, Wide Gates met Rhythm and Blues, Federal Records en sublabel van dat bekante Rhythm and Blues label King Records, Cincinnati, Ohio. Als dankje aan Sieben de Funsie, Tiny Topsy en The Charms zijn we jetzt hier met Come On, Come On, Come On.

Dat is waar. Cherokee Casino and the Gamblers met Let's Play Around. Oké, weiter geht's. De 29e september 1934. Blues met a touch of jazz erbij. Tanny Bradshaw en het is Orchestra. We hebben het hier met Shout, Sister Shout.

Yeah, let's paint the town red. It's time to howl. The Madmen uit Kroatië. De absolute number one rockabilly band uit Kroatië. The Madmen of Rhythm Bomb Records. Fantastic. Okay, back to the 50s. We gaan richting Louisiana. Namelijk dat is Gold Band Label. Uit die funstige jaren van Eddie Schuller. En een kleine lokale recording studio in Lake Charles, Louisiana. Ook Dolly Parton is in het alter van 13 jaren in deze kleine studio aangevangen. We spelen jetzt de All Farrier. Aan meeste bekend natuurlijk. Van Let's Go Bobbin Tonight. Ook een zeer goede song van All Farrier is dan blijft natuurlijk What Is That Thing You Call Love. Ik heb met mijn platensamling verschillende fassungen, versionen gevonden. En de versie springt eindduidelijk heraus. Eigenlijk niemals veröffentlicht op CD. Nu of alleen op LP Aralba. All Farrier en het is Bobbin Hillbillies. Bobbin Billies met What Is That Thing You Call Love. En gespeeld in een recording studio van Eddie Schuller, Gold Band Records, Lake Charles, Louisiana in de 50s.

Just a shake, rattle and roll. En gonna save your dog and soul, dat is waar. Gene Simmons, eingespeeld hoogstwaarschijnlijk in zijn eigen woonzimmer. Een demo track, toonkwaliteit niet al te best, maar trotzdem fantastisch rockabilly materiaal uit die funzige jaren. Okay, weiter geht's richting Kentucky Underground Rockabilly over here from Dwayne Bell and the Turner Brothers with Rock and Roll on a Saturday Night.